0: En de compensatoren van Anke Helfrich.
1: De stand is Upper West Side.
2: En daarvoor hebben we een stuk van Karen Hammer uit noordelijke Zweden gehoord. In noordelijke Zweden krijgt man waanzinnig goedes te essen. Dan wächst man ook veel. Ja. Karen Hammer. Dankeschön. Jetzt kommt ein Stück von Lisandra Hempel aus Hamburg. Und dieses Stück heißt What If?

0: En de compensatoren van Anke Helfrich.
1: De stand is Upper West Side.
2: En daarvoor hebben we een stuk van Karen Hammer uit noordelijke Zweden gehoord. In noordelijke Zweden krijgt man waanzinnig goedes te essen. Dan wächst man ook veel. Ja. Karen Hammer. Dankeschön. Jetzt kommt ein Stück von Lisandra Hempel aus Hamburg. Und dieses Stück heißt What If?